mij nu zeggen dat je sowieso beter weet wat er goed is voor ons. Als ik alles zo bezie van op en af staan, denk ik echt dat het hier niet meer goed komt. Iedereen die snappen en zo zeggen van uw stuk, maar ze vlakken niet met onze toekomst.

zorgen meenam. Kijk eens om me heen wie dat er mee kwam. De wereld is geen lotto en geen speelhal. Gaan we wachten totdat iedereen hier neervalt? Nee, zeg maar dat je deelnam. Bouw we bruggen voordat alles hier uiteenvalt. Je zet sneller als je alles doet alleen, man. Maar te samen weten heel goed dat er meer kan. Wie maakt het verschil? Wij. En hoe feest de beeld? Wij. Wie staat er niet stil? Wij. Wat de mens nu echt wil. Power to the people, brengen alles in balans. We rennen toch tezamen af op in hetzelfde doel. Geven niet meer delen en we grijpen elke kans. Lekker wel of we dansen om het in een hoge stoel. Power to the people, power to the people, power to the people.

Kijk hoe dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp meer van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakte. Veel zien alleen het succes op die zelfzekere

Dagen, ik leerde alles uit stress. Dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken. Gevoelens en vragen, ik zoek op beiden het antwoord. Heb zoveel jaren verloren omdat ik een andere kant koos. Veranderd.